líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades. En Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero, Veladero